Good afternoon, welcome back right there to your voice in paradise. Thank you so much to the Beaks right there, BK Worldwide, and Jason Allery Stanley for doing it for us today. You know, a lot of challenges. It's our final day of the Soup Drive 2026. Hey, that is the Power Trade Soup Drive, and a big shout out to all the sponsors. And our latest one, you know, our latest one is none other than Pick and Pay. Pick and Pay in Parklesdorp, yes. So it's like a small mini Pick and Pay. A big shout out to them. Impacts, right here in George, that is where we're ending it off. And a huge shout out to Wim Johan and the team. Blessing, Oma, Joanne, Funko, and Blinkwangikis. Everyone was there this morning. And not forgetting Denzel. Denzel, hartelijk goeiemôre aan jou, my broer. Altijd goeiemiddag, man. Ek voet sê, Denzel, jy het die saak warm gemaakt, broer. Ek het nog nooit iemand sien wat soft kan skil. Denzel, en moet, jy het jouself oortuig. So, en het haar tappels geskil, sy het chips gemaakt, sy het vis gebak, sy het ook sop gemaakt. Oh, wil jy praat van, oh man, die sopbene was...

0: Ja, nee, wat hartelijk goedemiddag. Welkom terug hier bij ons stem in die paradijs. Natuurlijk, Dr. Victor daar van Secretus iets af, wat voor ons vertel van Give Me Hope, Joanna. Nou, ik zie allemaal als springbokificeerd vandaag, nee. Ek sien Pick and Pace span van Overland is hier binnen. Hulle het nou net een prachtige donatie gemaakt. Hier is soveel so. Dan, hou die microfoon nader, sister. Wat is jou naam? Wat is jou naam?
1: Mijn naam is...
0: Ja, die maak is hier aan. Daar is hy, sit hem aan. Daar is hy. Hartelijk goeiemiddag. Hallo.
2: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Wat is jou naam, Bokka?
2: Mijn naam is Jalrien.
0: Jalrien wie?
2: Mijn naam is Jalrien Sambok.
0: Daar is hy Sambok. Is die familie van Elsien Sambok? Oh, okay. Maar oké, okay. Hartelijk goeiemiddag aan jou. Welkom hier bij ons uitsa unit. Zeg vir ons, jy werk op die Pick and Pay, ne?
2: Nee, ek is werkzaam bij Overland Pakkelsdorp.
0: Oké, okay. Is dit die deel van Pick and Pay, ne?
2: Is een owner sy bezigheid, ja.
0: Ah, fantastisch. Nou, ek hoor, daar is speciale aanbiedinge. Wat kan ons verwacht?
2: Ons het hierdie week een paar deals by Overland Hyper en George en Overland Pakkelsdorp.
0: Vertel vir ons een bykie, wat is daar? Wat is speciale aanbieding is daar?
2: Ons het ons Captain Morgan Spiced vir $159.99.
0: Captain Morgan Spiced, wat is dit? Soos een Spice Gold?
1: Spice Gold, ja.
0: Oh, okay, ja.
2: En dan het ons onze Gordon's Gin vir $169.99.
0: Ja.
2: En ons Harrier vir $179.99. Ons Johnny Walker Black vir $399.99. En dan ons Wicked Sambuca Black en Rooi vir R100.
0: R100, a bottle?
2: Yes, per $7.50.
0: Genade, jong. Is dit al speciale aanbiedingen vir die naweek?
2: Ons het nog vele meer in store, maar die is ons nou vir die kliënte om te kom sien wat ons meer binnen in die winkel ook het.
0: Oké, okay, nou waar is julle gelee?
2: Ons is gelee in Pakkelsdorp,
0: ja.
2: In nummer 6 Beach Road, ja. Net langs aan Pakkelsdorp, Pick and Pay,
0: ja.
2: En dan ook by Overland Precap in George.
0: Prachtig. Nou ja, wie wil jy groet vandag? Ek sien jy is oorgehaal, jong. Wie wil jy altijd groet? Ek sien jy is op jou tong. As iemand wat speciaal wat jy wil groet vandag, ek kan sien. Ja? Gezels?
2: My groete gaan aan al onze customers daar buiten.
0: Rerig,
2: en die Brie, George, Mosselbaai.
0: Okay.
2: Waarvan dan van ek oorspronkelijk is.
0: Van die Mosselbaai.
2: So ek hoop, ons sien al onze customers en onze bekende mense van hierdie naweek binnen Overland Pakkelsdorp.
0: Wel, nou, dat ga je ook in die staaf groet en pakken. Doe je allemaal werk daar zo, bij Overland?
2: Dat is Karika, Angelique ja? En ook... Meneer Mr. Fernando Gomes.
0: Oh, Mr. Fernando Gomes is ook aan. So, ek het amper gedink, jy gaan nou sê, Sandley werk ook aan, want ek sien, Sandley, kyk na jou, joh. Ek kan nie hoor wat sê nie, Sandley, daar is die microfoon.
3: Ek is hulle customer, Sebastian.
0: So, ek sien, jy staan met een Spice Gold in jou hand. Baie dankie, Sandley. Wat is daar, is die ram ook op special, want ek sien, Sandley, die ram ook daar in jou hand. Had jy daar binnen gekoop, Sandley? Sister, bye, dankie vir jou nie. Is daar nog iets graag wat jy wil deel saam met die gemeenskap?
2: Nee, ongelukkig meneer.
0: Okay. Sy het een baie mooie stem, Julien, ons kan haar gebruik nie. Ja, nee, maar baie dankie vir jou, juffrou. Julien vir Rosa Makier is ook hier. Julien, hartelijk goeiedag. Jy het baie lang les op die radio gesels saam met ons. Hoe gaan het met jou, Julien?
4: Nee, ja.
0: Julien, hoe gaan het?
3: Die dame het my so pas iets beloof.
0: Wat?
3: Sy het gesê, sy gaan een six-pack kookbal. Sy gaan het sponsor.
0: Hier gebeurt er veel goed. So in die, hy? Soos ek kan die hele Mosselbaai hoor, sy kan die Mosselbaai in die steek stil laat.
3: Nee, glad nie. Sy kan nie haar steek laat val nie.
0: Ja, nee, wat. So, Jolien, hoe sê jy? Wat maak jy, George? Hoe gaan het vandag saam, jong?
3: My wil, ek is hier om te help. Ek is hier om te bedien. Ek is hier om die mensen op te houden.
0: Maar je weet nie, op een ernstige noot, ek sien die We Buy Cars span, het hulle goed van hulle taak
3: ja,
0: gekooi
3: nee,
0: vandag.
3: Ja, die mensen is druk bezig om sop uit te deel, hulle het lekker goed pakkies, wat gespons is, die fresh stop,
0: ja?
3: Wat hulle uitgee. Daar is vruchte wat uitgedeel word, samen die sop en die brooikie dus, en soos ek kan sien, geniet hulle die sop.
0: Ja, nee, rechtig waar, dit is iets anders, nee. Dat is een baie interessante gebeurtenis wat gebeur vandag. Is natuurlijk die laatste dag van die soepdrive.
3: Drie weke.
0: Drie weke.
3: Wat tot op einde kom vandag.
0: Jo, 3 weke. Het was hectiek. Ik moet zeggen, het was hectiek. Ons sê baie dankie aan alle luisteraars wat ingehaken en ingeskakel is. Vandag 'n musiekbreek, dan kom ons terug net hier.

0: Ja, welkom terug hier bij jou stem in die paradijs. Ja, groeten te daarin. Ik moet zeggen, interessante goedjes wat gebeurt hier op jou stem natuurlijk in het hart van die paradijs. Ons het een fantastische bezoek gehad hier van ons stasiebestuurder, meneer Morne Pietersen. Hy het ook sy opwachting gemaakt, nee? Lekker gesels. Ons sê weer eens baie dankie aan ons borger en natuurlijk ook aan Benny en die span. Benny het ook hier draai kom maak. Hy sê my Sebas, hartelijk goeie dag aan jou broeder. Groete daar. En dan het ek een boodskap ontvang hier vanaf meneer Gysman. Henrikus, hartelijk goeie dag aan jou broeder.
1: Middag collega.
0: Goeiemiddag man.
1: Yes, die jong.
0: Ja broeder.
1: Vandaag bring heimwee. Oh, ja. Laatste dag van die soepdrive en ek is so jammer om te hoor van... Charlene Klaassen.
0: Ja, broeder, ja.
1: My hart gaan rechtig uit aan die familie. Mm-hmm. Biodien, vir jou en die span daar by die huis nou. Vandag is nou nie een normale dag vir julle nie, maar baie sterkte, ons dink aan julle, ons hou julle in ons gebede. En collega, ek wil vir jou sê ook baie dankie dat jy ook hulle op diezelfde wijse dra steeds vandag. Soos wat jy dit nou gereeld mag gedoen het, wanneer... Die voorvrouw Nysna van Nysna, die burgemeester van
0: Nysna,
1: Charlene Klaassen,
0: yes,
1: gereeld haar ding gedoen het op die draad, dus dankie dat jy haar nagedachtenis kan herdenk deur wyse van al die hoogtepunte en uitstaan oomblikke. Baie sterkte aan die Klaassen en die breie familie, en ek bid vir julle, mag die heren julle rechtig bystaan in hierdie tyd. Baie, baie sterkte.
0: Baie dankie daar, Henrikus. Waardeer jou, my broer. Waardeer jou. Dankie, man. En ja, sterkte daar by jou dien en die familie. Om te dink, ons het nog gister, toe ek jou ontbijtprogram doen het, Charlene nog een boodskap vir ons gestuur. Min het ons geweet. Maar nou ja, dis die lewe. En ons vind weer een sterkte. En dankie Henrikus, en dankie vir allemaal wat my gekontak het. Mense kontak my nou nog. Die rondgangers om Johnny se vrou. Allemaal het vir my boodskappe gestuur. Sebas, het jy gehoor, het jy die nuus ontvang. En ons gisteraan nog laat gepraat saam met Biodien. Ook sterkte daar vir Biodien. Biodien, jy in die spanie, in die kleingoed. En die manne daar by die sterkte. Hou ons op hoogte van verrichtinge en so meer, sodat ons die verrichtinge kan uitsaai en die Zuid-Kaap kan laat weet. Die nummer natuurlijk hier net lees 044-884-0831 en natuurlijk ook ons WhatsApp nummerkie wat natuurlijk 060 is 505-26931 en van my hallo.
2: Middag om Sebastian, ek is Phoebe Erasmus en ek wil net van my oma Sarah Heinz en my auntie Christeline Besuiden het een goeie dag te wens. Hou

0: by die blou.
1: Ja, nee, lekker gesels die span saam met ons. Eene van my lou.
2: Hey, goeiedag meneer Pietersen en Antie Molly. Dis ouwe nie so.
1: Ja, ouwe.
2: Ek is blij om te hoor, nee, julle is nog op die gou.
1: Ja, broeder.
2: En ek gaan nog weer aan. En ek is blij vir die uitreiking, geseënde dag.
1: Hey, dankie ouwe man.
2: En ek verjaar môre, ouwe.
1: Sterkte dame die verjaardag en so meer my omater. Sis, hoe gaan het daar met jou in de rust, dierbare gesels met my?
3: Middag Antie Molly, middag Basie. Ja, dankie, ek is blij om te hoor. De rust is ook nie vergeet nie, baie dankie, sis.
1: Ja, baie dankie sis, nee, de rust was uitstekend hoor. De rust was uitstekend, elke dorpie waar ons was, was uitstekend. Eerne van my lou.
4: Goeiemorgen, goeiemiddag, te Molly. Ja, kom pak het zo, jammer, ek kan nie aanwees, maar sy morgen vir ronde ouwe.
1: DJ Stone sê sy baas, jy werk baie mooi vandag, jong. Nee man, waar is jy eerst, ek stek, kom net DJ Stone. As weekend baby, ons kom daar uit, ons kom by die sake. Sebastian, this is Lillian, Vlaandorp, silly Lily. I'm so much loving the vibe, you know, coming through via the airwaves. You really got me jiving here all on my own. So yeah, shout out to you and your team, my friends Marina Weyers, the Meyer family, my friend Jean Williams out in George, my son Clayton Flandorp, and my grandchild Laken Flandorp, yes, to all who I am acquainted with in Ocho. Thank you so much. Thank you for the awesome music. Oh yes, Lily, it's Silly Lily live on your radio. Silly, thank you. Lily, thank you so much. Eat never malo. Ah, thank you so much, Auntie Alma. All right, it is that time of the afternoon where we are joined by our newsroom. Stay tuned for the news. Watch it.

0: into that Friday mood, all right? Getting you ready for the afternoon drive coming up at 3 o'clock with Paul Amas. Paul Amas heeft me zijn basse geslagen reed. Hier in FM, hello.
1: Goedemiddag, goedemiddag DJ Sebastian. Goedemiddag, goedemiddag al ons Eden. Voor die arende wat vanaan speel. Mag je ons in hulle beste lever en speel, man. Ek het so gelijk wat Leonardo vanoggend gesê het, lyk die manne kan mekaar se gedagtes lees. So saam was haar gegel en lekker gespeeld. So ons hoop maar, hulle speel vanaan weer. En die manne geniet het, die manne geniet het.
2: Hi, goeiemiddag Bassie en die span. Voor alle Eden FM maatjes daar, en die Molly, Julien, Jai Bassie, allemaal massage, allemaal. Een mooie dagje voor hulle, Basie, jy laat die ding weer ruk van my daar aanpakkers doop, nee? Dat is jou eie bombalinie.
3: Badag oom Sebastian, dus Phoebe Rassels, kan oom Sebastian asseblief Durban toe speel.
4: Ja, hartelijk middag aan jou, Sebas. En alle even vrienden, familie. Ja, Sebas. Kabuk sit net sy laaste 2 ure in en dan is hy amtelik 2 weke met vakantie. So, maar ja, nee, Ama moet veilig wees, is na weekie buiten, spijdag, werk mooi met die gratis, die hebben we wel altijd buiten, en dan moet Ama even veilig in die na weekie.
0: Ja, baie dankie Kavuks, ja, nee, so gesels ons lekker saam hier op jou gunsteling radio, Eden FM. Nou, okay, welcome back. You remember now you can also engage with us. Right, Chocholi in FFM. Let's see what's happening. There's a couple of songs that are coming up on the playlist. I've got some more on the playlist that I'm going to be sharing with you. Especially this one, you know, this one. It's going to get you going. It's a Friday afternoon. Welcome back.

0: Stolen well.
1: Oh, bubbles!
0: Young as moss, a quenung skin.
1: Oh!
2: Yes, sir!
1: Oh!
3: Iemand moet het woord vanmiddag.

0: storm vel.
1: I den FM.
0: Jeg er smås af grønlandske. Det er sådan, vi skal.
1: Hey, hey.
0: Hallo, hey, jeg klæder jo på.
1: Hey, jo bubbles. Der er whoop, man.
0: Der er altid whoop.
1: Der er altid whoop, man. Al gaan jy dier wat in die lewe. Die son sal môre weer skyn. O, oh, Katina van Volmoed, Patrick Ate van Vieren, Beverly.
0: Koningskind.
1: O, oh, Tanny Lies.
0: Ja, ja, ja. Oh. Maak nie saak, jou omstandighede. Maak nie saak wat mense vir jou sê nie. Maak nie saak waarin jy jou nou bevind, onthou net. Jy is 'n koningskind. En Morris, het die zoon weer schijn, definitief.
1: Dankie, Babbelisjes, baie, baie dankie. Kom, ons gaan sommer daarna, Vaslapieland toe, 060-525-2693. Hartlik, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, soos, en die ander gaan nou luister tot haar wat jy afgaan, en het ene dag vir jou familie, ons samense familie, wat luister op die raden, maar het daar ons huiselijk een hoe, en het verder maak het aan, en die allemaal hier luister, en jou nou hoe, totdat we je afgaan. En geen jouw vrouwen, daar kan je zien die van mijn Alma afvoeren. Maar, ik heb het afgeven.
1: Ah, zei, bye, dankie, Antje Alma. Nog een keer wat hier gekom het. Hartelijk, goeiemiddag.
3: Gaan jy dier een donker wolk?
1: Oh, onze Jelsie.
3: Mistwolke sal dan verdwijn.
4: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Paul. Dat het ek op die heerkamp gesing door die jare.
1: Mm.
4: Jo, dit was nog jeug gewees. Ons het ons uitgeleef in die jeug. En alle lof en eer vir die Here dat ek daar kon gewees het. Ja, almal is hartelijk vanmiddag gegroet. My sisters, my broers, my Eden FM familie. Antie Elsie Alexander van Albertina, jy is hartelijk gegroet. Mr. Paul, jy en jy gesin met 'n mooi naweek het. Soos die Elsie uit 'n pragtige gaja. Môre sal die son weer skyn. Dankie, Mr. Paul.
1: Dankie, Elsie. Hoe sê jy nog verder, Elsie?
4: Hartelike goeiemiddag, Bubbles.
1: Yes!
4: Ja, ons is koningskinders van die Here. Ongeag wat op ons pad kom, ons moet sterk staan. Liefde groete almal. Elsie, die pragtige sonskyn gaja. Baie dankie vir die Here wat van my 'n koningskind maak vir hom.
1: Daar sê, baie dankie, Elsie.
5: Baie, baie dankie, Elsie.
1: Right, ons het telefoon lei, Babbels. Ah. Kom ons kyk gauw, wie is binnenkant van... Eden FM, goeiemiddag. Middag. Hello.
6: Goeiemiddag, Paul. Ek wil vandaag Babbels met jou. Ek het nooit my kaart in die jimmel gekry, nee. Vandaag Babbels, die bedaam en Babbels het sing. Van my is een brief en dankie, waarom ek daar.
1: Daar sê, bye-bye.
5: Sê, bye-bye.
1: Kom ons kyk, wie is nog hier in Vaslapieland? Hartelijk goeiemiddag, het lyk na ons eie bompie.
7: Hi, goeiemiddag, Paul en Bubbles. Paul, jy laat my nou so diep dink aan my auntie. Laat die nou meer by ons is hy, en my ma. Hulle was baie lief om my ding te sing. Van alles ons koortjes gesing het, of hulle die huisdienste gehou of wat.
1: Ja.
7: Maar hulle was altyd baie lief om my ding. Jy laat my nou baie, baie ver dink aan hy en hy dingetjie wat jy en Bubbles nou al sing, ne? Morgen sal die zoon weer skyn.
1: Ja, Pompee.
7: Een prachtige dag hebben jou ook, Paul, en een prachtige dag hebben Bubbles.
5: Ah, sê dankie, Pompee.
7: En alle Eden FM maatjes. En ook voor Pijpie daar, bij Venkoort. Hy moet maar lekker weer.
1: Daar sê, baie dankie, baie dankie. Kom ons, kyk goed, hier is bezakke vrede, Bubbles. Oké, daar verloor ons daar in.
5: Ja, bel maar weer.
1: Ja, kom ons maak gewoon van die gedij weer daar in Vaslapieland.
8: Goeiemiddag, goeiemiddag. Alle Eden FM luisteraars.
1: Goeiemiddag,
8: Mr. Hops. Mr. Hops. En nog een dank, ons gaan op vandag. Maar dit is uitstekend geweest. Antie Molly sê, ek moet nie kom sê, ek het te afrug. Antie Molly het omtrent rondgestaan en Mr. Hops, baie, baie dankie vir alles wat julle vir die gemeenskap doen.
1: Dankie, Deidre.
8: But next time, September maand, wat ons tweetjes hy vloer, nu waren nie.
1: Ja.
8: Ek het wie weet ook gesê, man, mama, ek ga die weet weder vat. Hy lange armzaak.
1: Ja.
8: Ons gaat hem vat in de stoels. Mooi middagie. Ik leen ons een beetje. Ik ben nog net bij de huis gekomen. Het was een fantastische dag. En ik wou Poppie uit de gezinde. Middag en zie ook even babbeliesjes. Als hij daar is, hij babbeliesjes.
0: Hello.
8: Hier zo aan de nachtie. Jullie moet mooi kijken aan elkaar, nee?
1: Daar sê die drie. Baie dankie.
8: Love you.
1: Love you. Bye. Love you. Tannie Lies, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag, Babel.
0: Goeiemiddag.
9: Goeiemiddag aan al onze prachtige luisteraars en omroepers en alle familie. Ik hoop allemaal het. Nie hoop ek glo dat allemaal een goeie dag gehad het so ver. Veilig wees, dis naweek die wat morgen voor opgraftes gaan staan. Sterkte daar vir julle Elise Kamper uit die sonnige Oudtshoorn.
1: Daar sê baie baie dankie Tannie Elise. Eden FM, ja, ons voentjie is bloedrooi, so babbel, is bloedrooi. Goeiemiddag.
10: Hallo.
1: Hallo, goeiemiddag.
10: Morgen zal die zon weer schijn, met wolken zal dan verdwijnen.

0: Sy, baie dankie Spekkies vir daai enetjie. Nog 'n boodskap wat deurgekom het hier by 0605252693.
1: Goeiemiddag almal in die Heer. Ek wil net my genade maak, my genade pa. Een geseënde dag toewens en ek hoop hulle dag, hulle geniet hulle dag en hulle moet hulle nie laat niemand hulle vreugde steel en dit kom van hulle dogter Helen, die jonk uit Oudtshoorn het. Sê wel eens om, ek is op pad, ek gaan hulle morgen sien.
0: Daar sê Helen, baie dankie. Net weer in sy beroep, kom ons hou maar die stemnotas. Baba, sê sien overdag, hoe gaan het, nee?
2: Mm-hmm.
0: So kort as moontlik.
2: Ja, asjeblief mense.
0: Ja. Ons het allemaal akkomodeer, ons
2: ja,
0: allemaal heb
2: ja, je. Want die WhatsApp-lijn lijkt,
0: lijkt donkergroen, ja.
2: Ja, Paula. Ons is net bang, ons kom bij alles uit, he.
0: Ja.
2: En dan, ja,
0: Ankruis het gal.
2: Ja, hulle gaat jou gal.
0: Ja, ik vat in my gal alleen. Wanneer daar is jy gal gekregen? Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Mr. Paula.
0: Middag sê.
3: Babbels, jy is ook gegroet uit een lieflike zonskijn huisnaheid. Ek is ingehaak, ek is ingeskakel, getune en alles. Mr. Paula, Babbels, jylle twee met een lieflike achtermiddag verder het en ook een mooi naweek.
0: Dankie.
3: Ja nee, dit kom alles van Rochelle uit Nysnaid.
2: Hoi, baie baie dankie.
0: Dankie Rochelle. Hier kom een boodskap deur. Awe, maas ek klo goed. Babalises, Beverly's eie kruie.
2: Hey. Wat gaan in?
0: Nee, nie wat gaan in. Oké, Pit het nou voor ons, Pit het voor ons vier boodskappe gestuur. Pit, sê net vir ons wat die ene moet ons speel. kom speel maar die onderste ene, as jy kan maar die jongste nie sê.
2: Ja.
0: Ja, kom speel die onderste ene. Hartelijk goeiemiddag, Pit.
4: Beile na sekere weer terug. Ja, nie vols Jesus vir my. Met sy bloed koop hy ja dier genade. Au!
0: Daar sê, dankie Pita.
2: Ach, Mr. P, joh.
0: Ja, is Mr. P daar, joh. Kom ons breek vir een stukkie muziek hier op jou nummer 1 draadloos, gewoonlik op een vrijdag dan hardloop ons daar in die oude school rond. Dat is nog maar net klaar wat het so is. Maar vir nou, hier is een lekker Cape Town flavor, Montreal, Tony Schilder en Dr. Jonathan Butler hier op jou nummer 1 draadloos. Geniet het.

0: Babbelies, daar was nou 'n lekker Kaapse draai gewees hier op Eden FM se Afternoon Drive. Tony Shoulder en Dr. Jonathan Butler met Montreal. Rabbi Jansen is ook daar in die mix.
1: Pola,
0: yes my buta.
1: Jong, jo, ek dink nou wanneer laas was ek en jy in Londen? Of we nou iets Londeners of wat? Of wanneer laas was ons in de Durban?
0: Maar hier is een ander saak wat ek gauw wil aanroer, babbels. Hier is een ander krachtige saak wat ek wil aanroer. Oh, jy boodskap van vroeger. So, nou, ek het om doelbewus, het ek om net so gegeef het, jou. Dat kom van Jolandi, nee, daar uit die Reservestraat uit. Getrouwe luisteraar, wat gesê het, alweer maar so klug goed. Babbelieses, Beverly's eie kreie. Dis wat Jolandi gesê het, babbels.
1: Hola. Wat speel muziek?
0: Ja, kom ons speel, Pela. Je weet wat. Kom ons gaan winkels toe. Ja, kom ons gaan winkels
1: ja,
0: toe.
1: Ja, net iets, man.
0: Ja, kom ons doen net iets. Ja, ja, ja. Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Kom ons gaan voor embroidery, ja. Hola en babbels. Je op onze borst. Embroidery.
2: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

0: Ano lahas yung bubbles yung
1: ano lahas?
0: Jerusalem.
1: Yeah. Nee, kijk, voor dat iemand moet je luisteren voor mij. Nee, als ik praat van een laas, nou ja, om je goeie van een laas.
0: Oh ja, wat mensen, jullie weten waar die gaat ik.
1: Ik had gewacht voor die, hoor.
0: Om daarvoor kies ik het nog gewoon. Ja, kom ons maak gereed vir die padverkeersverslag gebring deur Mr. Mario. Daar vanaf George Steynroute Weskaap, Suid-Afrika. Mr. Mario met jou padverkeersverslag op Eden FM.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, my prachtige luisteraars, jy weet, daar is een bepaalde manier hoe ons Mr. Mario inbring. Ons noem het een klingel, babbels, een klingel. Klingel, ja, een jingle. Die Engelsman praat van een jingle. Maar ek hou van die Afrikaanse woord klingel. Mr. Mario ook van sy Afrikaans. Hy is versot.
3: Klingel.
0: Ja, hy is versot op Afrikaans. Klingel. Klingelkie, ja. So ja, kom ons bring hom in. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Hier is jou klingel.

0: Wow. Die is, ek moet jou glo, papa. Of wie dit ook al mag wees, you are my everything.
1: Hey, hey, ek sê man, ek sê.
0: Daar is maar lekker in die naweek in klim, man.
1: Baie, ja, nee, baie, baie, ja, nee. En die wat nou by die huis nou lekker sit, lekker gesellig bekeer daar,
0: ja.
1: Vierkie brand, en maak maar die pot, en gooi maar die chopjes op, en ja, geniet die vibes, geniet die vibes.
0: Ja, oh, wat mooi, wat mooi. Ja, nee, oh, babbels, joh. Dat is lekker as het lekker is, hier op je afnendrijf. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê?
2: Dis, boy hier van die laane, man. Sien jy? Die dankse naam is.
0: Wat is die dankse
2: naam? Hoe kom ek nou vir jou voice note stuur?
0: Yes.
2: Ek is gehoor van jou Den, man. Denny boy, ja, jou bier, man.
0: Ja, man.
2: Sien jy? Ek het maar achterna gehoor om te kan sê, hy man is ook voorbij.
0: Ja.
2: En, ja, maar alle sterkte voor haar, voor Hannifa, familie. Ik heb hier geweer van die, zo ook maar ook maar bij die begrafenis opgevallen.
0: Ja, ja, ja.
2: Baba, ik wil bij jou zeggen, hoe zit aan de rijke raad, ze hebben jullie gebouw aan. Voor Struisweg is het hij, ja, ik is ja. Zeker voor Struisweg in toen leven je pa en je ma nog, iets is daar.
0: Ja.
2: Maar mooie dag voor jullie, Paul. Paul Amas.
0: Dank je.
2: Dat die dingen...
1: Dank je.
0: Ja.
1: Ja, ik zei even een klein wereldje.
0: Een klein wereldje. Goedemiddag.
3: Nee, Babbelisjes, die kan het maken tot 8 uur toe. Dan hola op, ze kan niet, maar we gaan niet vergesia. Maar dat is lekker, is niks aan je wangie. En dan is hij niet gewaarde oor tijdje, want ik is bij dit. En dan kan hij wind mij wei daar, wat ik niet wei. Maar anyway, Babbelisjes, daar is baie dingen in die leven. Waarvoor ons kan dankbaar wees, nee?
0: Ja,
1: I meant to that.
3: Maar ze laten het maar lekker.
0: Dat je nog lekker
3: is. Yeah. Kom met tonnen liefde van Bembo.
1: Als je bief.
4: Hallo, goedemiddag, Polo Hops en Babbels. Ik woon net met mijn dochter, Christeline. En met twee kleinkinders, Phoebe en Caleb. Een gelukkige vrijdag toewens. Hulle moet hulle dag geniet. Zo ver. Zien later. Hai, dankie, bye-bye.
1: Hai, bye-bye.
4: Dat komt van hulle, van Christeline se ma, Sarah, en Phoebe en Caleb se oma.
0: Daar sê, bye-bye, dankie.
1: Hai, sê, dankie, Caleb se oma.
0: Bubbles, die gaat ons mee boete.
1: Jy, dat wie se kat
0: het?
1: Ja, hey, ja, tjie!

0: Zepi.
1: Ek is happy, ja.
0: Zepi Bubbles.
1: Ja.
0: Nou, sit lang was hy in die keer afgestof.
1: Ja, man. Dat
0: sal
1: ja.
0: Die na Durban toe.
1: Oh. Yes, like the bunny chow gaan eet gauw, ha.
0: Dat was spices scoop, ja.
1: Ja, man.
0: Oh, is 20 oor 5. Ons kom die naweek af. Net dat het vertens breek aan keer ons verder.
2: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en
4: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
7: Please search warrant, open the door now!
6: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
8: Thank you, because it's 27 years I'm fighting for my life.
6: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho, tsalela
9: 044-150-0555
6: okanye
9: 011-028-0947.
6: Ngugu, ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
10: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel, wees vry.
0: As het nou 22 minute oor 5, Bubbles, ons het een boodskapje ontvang van die Eden FM Soepdijf team. Hulle is op pad Oudtshoorn toe. Jolien sê, hi Paula en Bubbles, ons luister vir julle. Sterk op pad Oudtshoorn toe vanaf die laaste Soepdijf dag in George. So, Soepdijf 2026 is amtelik iets van die verlede. Bubbles, ek het een paar keer genoem die week, dat as daar mense is vir week die grootste respect en achting het, dan is het die Soepdijf span. Ek sê veel.
1: Ja, nee, absoluut Paul, absoluut ja. Paul, al die effort en, hoe kan ek my sê, kijk, en, daar is nie van klagtes nie, hulle doen alles met hulle lied in hulle hart, en, ja nee, kijk, dit kan net goed gaan, want, die mense, nee, gaan uit op het doel, om onze gemeenskap buiten, te dien en te voed, en, dit vat alles van jou af, maar, well done guys, en, veilig kom huis toe. Ons wacht vir julle.
0: Ek dink, ons moet eindelijk, wat in ons deel, man, so lekker Soepdijf best, man, net om hulle te verwelkom.
1: Ja, ja, nee, met een choppie by, ja, met een choppie by.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kom ons, kijk,
1: sop in een chop.
0: Ja, sop. Bubbles, no problem. So, van onze kant af, rechtig, waar, van jaarse Soepdijf team, ons is rechtig so trots op julle. En baie dankie vir dit wat julle vermag het, dit wat julle gedoen het, in ons opvangsgebied vir ons gemeenskappe. So ja, ek dink, Bubbles, die enekie is ideaal. As was hy let go enekie, verstaan jy?
1: Ja, ja.
0: So soepduif op 'n damse wal, staan nou van jou boom. Kom nou jylle, skiep tou, hier gaan ons, hop!

0: So, ja, maar zo zijn ik.
1: Zijn nog weer bel?
2: Ja, bel maar weer.
1: Ja, maar weer.
0: Ah, de jee babbels. Iden FM, goedemiddag. Dank je, Elsa.
2: Maar zij babai.
0: Ja, ze hoe zijn jaren en zo verloren. Het is moog. Elsa, je lang dag gehad. Ja, je lang dag. Oh, mensen. Ik heb wonder wat er aan de audio komt. En de ook moest zo 3 of 4 kozen daar.
2: Ah, oké, okay, ja, oké.
0: Okay. Ja, drive toe. Ja, nee, jong, Ilse is...
2: Waar is Mr. G, jong?
0: Oh, ja, meneer de gasten net vandaag komt teken. Weet je waar hij over is?
2: Oké. Okay.
0: Maar kom eens gemaakt dat hij gewoon voormoed bij de burgemeester. Ris.
3: Kom Mr. Paul en lekker babbels, af you, af you. Dat was nou hoe een
0: vrijdag
3: aan
0: moet
2: afgesleept
3: worden.
2: Mooi
0: aan. Dat is hij. Up you.
2: Up you.
0: Ja, Katrina is nog weer up you, joh. Is een mede-aanbieder. Is een mede-aanbieder weer.
2: Oh, oké. Okay.
0: Beverly.
3: Babbels, nee, dan moet jij mee kan kom leer. Want ons is een groot stoep. Zo, jij kan het doen.
2: Ey.
3: Dan kan hij moest maar kom, babbelisjes. Dan komt je net vroeger ze altijd naar Ola op zoek kom. Ik zal dat waarderen. Dan beweeg ik samen aan de 10e september. Then it's also my birthday.
0: Vijfde.
3: Dank je, nee, babbelisjes.
0: Nee, 10e is aan je dan. Vijfde is niet bezig. Met een lokval. Je beef. Punt van orde is die 5e september, nee. Alsjeblieft toch. Babas, bevestig niet. Als je 5e.
2: Als je 5e, ja.
0: Ja, ja. Want we willen nu naar die 10e te bevieren. Ja, we gaan elkaar missen. Zo. Ja. Ja, babas, kan je geloven zijn laatste paar minuten? Wat zijn we hier, jong?
2: Hey, man.
0: Hoe komen ze nou altijd zo, jong? Als je lekker te net beginnen inskop. Maar wie is ook zeker maar een goede ding, nee, babas? Want als het nou weer te lekker gaan, man. Ja, wat. Maar weer andere gevaren. Nou weer,
2: Ik hoor jou. Maar nou ja. Tokkelom, papa. Tokkelom.
0: Ja, nee, ja. Net zo kleintje.
4: Alright. Sister Bettina. Alright. In the meantime. Oh, shit. Jimmer.

0: Ibini.
1: Oh.
0: Any phone lay. Ah, sê. Babas, ek dink ons moet breek vir ons laaste advertenties en dan is dit op praktyk.
2: South Africa.
3: Garden Route.
2: This is your moment.
3: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
2: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
3: Presented by DK Productions.
2: Powered by Apex Magazine.
3: And supported by Eden FM.
2: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
3: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
2: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
3: The Industry Recognition Awards 2026.
2: Your moment.
3: Your stage.
2: Your future.
4: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Ja, ons blijf so met haar by knipsake. Ek wonder of die man kan langer om. Die man, wat nou so hier vir ons kyk, Babbels. Buta G. Cyril kan jou man langer. Is een prachtige profiel, Piet, nee.
1: Uh-huh.
0: In die gesin staan naast ja. Met Mani Libok. Jy het ouwens wacht op, hoor. Hy is wacht op. Hartelijk goeiemiddag, Buta G.
5: Hoppa. Manne. Jelle soek jy aan my, ek wil nou net die register wil ek teken, man. Ek is nou op pad gauw hierso, ek rij gauw hierso. Gauw vandag net na die teller toe hier. Ek sê, rippels daar, man, die laaties hulle speel. Het toernooi vandag en morgen, so. Ja, nee, ons het sommer hierso. Ingeboek en stilbaai vir die aantje. Want die mannen slapen en die span slapen in Heidelberg, so ja. Lekker toernooi maak teken die register, man, Paula. Jee, babelises.
1: Aha.
5: Rebongo. Rebebebebe. Rafula, ek praat nou in talen, maat. Dis hoog. Nee, ek is gaan gaken, mannen. Mannen, jylle moet gesien de dagie verder het in de aand en mooi naweek het, as in die wil van die heren praat ons volgende week weer. So ja, ons kreeg sy kop een bykie schoon. Volgende week begrafd is my schoonpa terrestre ja. Lee, maar dankie, mannen, gesien dat ek.
0: Dankie.
1: Sê, geniet jou naweek en ja, sterkte daar vir jou en jou familie, ne?
0: Dat sê, baie dankie. Dankie, Paula Hobbs en Bubblegum vir opgewekte program, dit kom vanaf Vloei. Vloei sê so, nie Bouts nie, Vloei sê so.
1: Vloeikie.
0: Krem is een Vloeikie. Jong, maar, wanneer laat dat Vloei jou gebed?
1: Nee.
0: Is so'n kleine dingetje nie, maar as hy vloei jou by, die voel om nie.
1: Oe, genade.
0: Oh, mense, nergens hier saam met Johnny Pappas. Hier in FM, goeie laatmiddag.
6: Ah,
0: Tot maandag toe, bye. Maar zijn nardam nou een beetje sterker. Maar een van die was flow, jong. Is jij bij mij zo flow koeldrank gekregen?

0: Twee is dus twee stout kinders, maar sy geniet die muziek.
1: Ja,
0: okay. Stout kinders.
1: Ja, so sy moet nog een mind opmaak, as ons stout of lekker. Goeiemiddag julle twee. hoor hier so. Hoe sal het gaan as Piet en Johnny julle twee join, of omgekeerd? Verjaarsdag wense aan Donyel Vetman van, dit kom van Alita. Nee, joh, daar is hulle ander saak wees, joh. As Piet en Johnny ons moet join.
0: Of ons join vir hulle twee.
1: Of ons join vir hulle, jong. Ja. Ja, wat, jong.
0: Dit kan net lekker gaan, hè. Dit kan net lekker gaan. Ja. Dink oor die saak.
1: Ja, so fusion. Ons moet dat fusion.
0: Ja, dat is hy. Dink oor die saak. En, ja, maybe word julle ons samen met John, hele. En, ja, is al weer tijd dat we say goodbye. Ik haal het, ne? Om te say goodbye, maar nou ja.
1: Toch aan.

Nou ja, as die tesorie nie die verhoog kan verlaat nie, sal musiek daarom nog altyd die werk doen. Hoe hier is Rose met Messy, want as daar een ding is wat kunstenaars ken, is dit hoe om skoonheid uit chaos te skep. Luister nou na Rose se Messy.

0: Ja, goedenavond. We komen hier bij de Altijd Sport Showdown. Het was heel verhaal voor een paar jaar. We komen hier van de Park and Joy. Ja, met mezelf. En dat is mijn handel.
1: Bill Damo.
0: Ja, letterlijk. Die Arne wat in finale. Afskop is kwart uur 7. Net wat je wil sê wat benaamd verwacht wordt op ons programma. Na de uur van 7 uur gaan ons die commentaar brengen. Een goede atmosfeer op die Nico Park. Al reeds, als ik moet kijken hier naar mijn rechterkant, dan kan ik zien dat zo'n transfer. Mensen, hoe heb je nu afgepakt de stadium daar? Volgepakt de stadium daar, hier op die Nico Park. Het is een goede gezicht om te zien hier op die Nico Park. Kan ook hier draaien. De dames, kan ons die arende benaamd deerdraag? Kan die arende jullie wedstrijd?
1: De naam is er als alles op gaan eten. Maar het op. Als recht. Of van de eerste hier raak hier trek hier gebiedsvoordeel

0: hier vanaf die baie mense is daar reeds half deze mense moet nu kom kyk hoe deze met die vanavond jy moet die vir die eerste keer gaan.
1: Ja, luister, besonders hier aan my rechterkant ook ons gaan wat vanavond die van SA Rugby is en die Bartman natuurlijk, onze SARL executive lid. En dan is het die Boland president, meneer Benny van Rooy, ook in onze midden hier op. En ons wil vir hulle ook verwelkom hier in Zoots. Waar kom ik vanaan al opbouw. En onze team ook vanaan hier. Is niemand anders dan meneer Mark Lawrence. Scheidsrechters is Jonathan Lottering. Met zijn twee IA's natuurlijk, Paul Mente en meneer Hubbard Gilbert.

vierlijn staan. Vierman lijn staan. Dit ons aanslaan hier. Bal wordt achtertoe gespeeld. Vastgemaakt. Zij weer Swartboy. Kijk dan van Diwan de Tweed. Diwan de Tweed geeft zo'n skop. Adrien Joubert dan natuurlijk hier die bal weer krijgt. Geen dan hier voor zijn 7-span maat. Kijk dan februari. Zander van der Merwal die bal uit. Stalmeester. Die 6 van die Valken wat die bal sterk opdraagt. Kelvin Kununeko. Rak is gevormd. En die doelgebied van die Valken wat natuurlijk spelen in de roei. Janus Venter wat een duikslag uitvoert. Stamper Mihaly wat daar groot toegebracht wordt. Luciano Elias. Luciano Elias, wie hij brengt die bal voor Sazo Stalmeester. Sazo Stalmeester speelt hier wijd naar Keino februari. Luciano. Zo'n prachtige lijnverdediging van René Lucas. In 13 wat meters tegen Pretorius. Die Valken komt met de aanslag. Binnen het doelgebied van de SWD Arende. Goeie dijkslag wat Karel de Breer, die kaptein van die Arende, uitvoer. Sazo Stalmeester, hij ziet die gaten en hij probeert hem aanvat maar groot toe te brengen. Elias. Aanslaan zijn die scheidsrechter. Die bal is gerapt. Nee, Jonathan Lotterin zijn die bal is gerapt. Roscoe Seister neemt dan die stelling aan als die 9. Rak is gevormd in het doelgebied. Zij weer Swartboy wat die bal uithaal. Kijk dan van Ulrich Hall wat zo'n worstkop geeft tot binnen het gebied van die Valken weer. Paya Mayhembe. Geen zo'n klein passing, maar hij wordt hard gelak. Dat is in het doelgebied van de SWD Arende. Rotsvaste verdediger. Elias Luciano. Rabi Pier. Elias Luciano wat de bal zal moet vinniger uitmaken maar hier. Hij zegt voor zijn voorspelers, hij zal moet omkomen zijn rak. Stem met de bal hier. Elias weer, klein kantje om gespeeld. Hier naar de hoofdpaviljoen kant, ons is in het doelgebied van die Arende. Mukedi Ulunga. Bal is dan afgediend. En die tackle. Zijn weer Swartboy, Nathan Mayan. Sterk opgedraaid. Zij weer Swartboy wat die bal gaat uithalen. Geef die van de Tweed. Die van de Tweed wat zo'n skop geeft niemands land. 14 van die Valken wat die bal krijgt. Adrien Joubert. Hij maakt alsof hij gaat skop, maar hij wordt hard gelakt. Die van de Tweed.

0: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of
1: energy?
0: Well, it's
1: Carnival
0: Registration Weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m. Registration Station.
2: Ja, luisteraars, ons moet het beklemtoon. Die Arend is baie, baie sterk in die rolmaal beweging. Maar Janus Venter wat die bal gooi. Gooi dan op Ivan Kutsie, een mol is gevorm. Janus Venter wat die bal achterkom rip. Is die mol wat voor en toe gaan. Dit is die hele pak spelers, Niel Beekers. Wat zijn er allemaal wat aangaan. Zij weet het toeit wat ook daar is. Is die mol wat voor en toe gaan. Die mol wat verswaar. En dat is Pastor! Vanaf een maal weer die aardige gloe aan die los maal voor en toe beweging jylleste. Dis waar onze kracht is.
1: Dis die aardige bedroom al. Hulle bewerkstellig die lijn staan. Prachtige spel die reis met die aardige. Dis wat hulle die beker sal het wen en ook so ver gebring het op hulle vandag staan. Prachtige spel is straks. Dis 12 punten vir die span van die aardige. En nou voor die Falcon.
2: Dat is twee dingen. Die vaste facetten, namelijk die lijn staan en die scrims. Als SWD Arend is magnifiek aan die componenten.
1: Twee. Hij komt voortrep naar de achterkant. Ongelukkig, dat is langs voorbij. Dat is langs voorbij. Dat is 12 punten voor de span van die SWD Arend. Nou voor de span van die Falcon. Dat is 26 minuten verstreken in die wedstrijd. 14 minuten verskoning luisteraars. Dit is 14 minuten verstreken in die wedstrijd.
2: Luister, hierdie wedstrijd laat my dink aan die vroeë een wat ek uitgesaai het. So, stalmeester sal elke keer net moet kom afskop.

0: 12-7. Daar is nog geen dinge van ons koning Daals nie. Dit is die eerste helft. 20 minute verstreke in die eerste helft. Hier op Oudtshoorn Park, George. Die gees is reg. Lieflijke sport aan. Wat dat zo is met die aren dat er stand komt hier die Valken van Kempton Park. Die wandert toe wat die bal dan hoog inskop. Pretorius wat nie die bal kan bemeester nie, maar klap die bal tot binnen sy 22. Harde vlijkie. Ah, die Valken wat die bal dan vast hou op die grond. Terwijl die arende Vosman in rak was.
1: Meneer Damons, ek maar sê, jy gaan sê, wat gaan gebeur nou? Wat gaan nou gebeur?
0: Meneer, hulle gaat kantlijn toe skop.
1: Inderdaad, luisteraars, daar skop hulle kantlijn toe.
0: 5 meter lijn staan wat ons hier gaat zien. Op Oudtshoorn Park, weer eens. Ek is so verseker dat ons weer een mol gaat zien.
1: Definitief.
0: Leiden wat vir Janus Venter die opdracht die kool gee. Bol word dan sy weer zwart boy. Het ons hoogvat.
1: Zandjepier!
0: Alle wereld!
1: Hy gaan daar dier een gaatjie soos een brief dier een bosbus sal gaan.
0: Die onderkaptein! Een lijn staan wat nie goed bemeester was nie. Iemand de Tweed wat die bal achter toe. Iemand Koetsier wat die bal achter toe klap. Zij weer zwart boys kakel aan. As een flikse skrimskakel. Krijg die bal. Het baie te doen gehad om hier die drie te druk. Baie werk gehad die Alistair. 6-7 meter van die doellijn. En hy krijg die bal. Beert is in die groot manne dier. En hy gaan druk. Een prachtig gedrie.
1: Hy maak sy lijfie klein. Prachtige drie gedrukt met haar. Dier sy weer zwart boy. Maar aandag nou by die nummer 10. De Dwight van die Arende. Om te kyk of die toepreek en bijvolg. Kom voor en toe. Trip in die rechtervoet. Waar gaan het wees? Dit lyk mooi. Dit lyk prachtig. Dit is inderdaad prachtig. 2 punte wat bygevoeg word. 21 punte vir die span van die SV. Die Arende. 7 vir die Valken.
0: Vandag minute verstreek in die eerste helft met die telling Arende 19 die Valken 7. Sy is ons stalmeester wat die bal weer diep afskop tot binnen die 22 Ulrich Hol. Onder die bal is en weer onder die bal die 15 wat pas gedruk en hy word grond toegebring door in die Lukas Elof. Gene ons het 5 slotmaat Kjelwe Koenego Elias hier dan klink uit die versaad ons stalmeester saal meester Joubert skeidsrechter sê omgekom Elias geef een Gugunego het ons aanslaan ja
1: prachtige speel daar van die Valken hulle probeer maar goeie rotsvaste verdediging dit is pan van die Arende.
0: Ja, luister, ons sal dan die eerste skrim aanskou van hierdie wedstrijd.
1: Ja, 22 minuut verstreke in die eerste helft. En dit is die eerste skrim. Prachtige rugby wat opgedis word hier. Dier die Hesbam van die Arende in die Valken.
0: Dit is die eerste skrim in 19 minuut.
1: En die dames ook, ek moet genoem word, een goeie wedstrijd so ver gaan te word dier die ervaren die donder lotering daar van die Gauteng wereld.
0: Toes kan we getal 1000 plus mensen. Zij weer zwart boy met ek sê vir julle luisteraars die Arnes en hier die scrims en luisteraars hulle baie sterk en goed. Maar hulle word dan geskrim. Die bol word opgeteld door Stemmet. Stemmet word grond toe gebring. Zij weer zwart boy. Al die bal uitgeen dan voor zijn kaptein Karel de Pree. Ach, jy sal moet wegrol. Zij weer zwart boy. Kijk voor die wand de toe uit. Die van de tweede kop dan zo was kop tot buiten die 22 meter. Mbembe besluit ons gaat aanval. Roscoe Seisler daar. Goeie verdediging tegen zijn opponent. Adrien Hubert. Eliof. Omkant lijnen lijkt mooi. Arende wat goed terugval. Op schiet verdediging wat hou. Elias. Geen aan die voor zijn nummer 8 maat. Zander van de Merwe. Elias weer. Zazo stalmeester. Venter. Geen aan voor 7 van de Merwe. Die 13 worden aan die getackeld. Tiers Pretorius. Elias. Rabi. Elias. Kijk dan voor André Joubert. Rotsvaste verdediging van de Arende. Luciano Elias zal in die bal moet vannacht uithalen. Geef voor zijn achtste man Zander van de Merwe. Elias Vias, zo'n staalmeester speelt dan op paviljoenkant. Geef voor Keiden Kiewit. Elias, zo'n staalmeester zet die bal op voet. Die, ja, wat spoedse basis! Goed toegebracht! Goeie verdediging van die Arende. Voordeel wordt dan gespeeld. Meneer Lottering heeft zijn arm uitgezet. Zo staalmeester. 14-14 opgehouden.
1: Voordeel wordt gespeeld. Maar prachtig. Ik moet hier de span van die Falken. Het dwarskop Aka Mali Blubok. Maar kon niet bemeester worden. Die de vlieger van die Falken. Maar geel voordeel voor de span van die Falken. Strafskop. Voor de span van die Falken. 5 meter weg. Vrindelen af.
0: As zo'n staalmeester de highball een beetje harder geskopt dan het Adrien Hubert definitief gescoord. Hij is ongemerkt geweest hier in die hoofdpaviljoenkant.
1: Definitief.
0: Tijd wat dan af is. Zijn weer zwart mooi wat medische aandacht geniet daar.
1: Ja, nou. Luister naar uw stem. Op een vrijdag aan sport zou dan wat het hele vanavond is hij rechtstreeks vanuit de Nuka Park breng ons die finale voor jou die Kali Cup Black Label First Division, Eerste Divisie finale tussen de SVD Arne en die Valken breng ons weer rechtstreeks en sê ook welkom aan onze collega's Snazo Boewas in het atelier hier bij ons, hier bij de Nuka Park en de Worldwide BK. Hij is hier, BK, natuurlijk ook in die middag. Welkom BK.
0: Ja, Jalliste. Zij weer zwart mooi wat natuurlijk hier van Heidelberg is. Heidelberg Kaap. Ons plaatselijke talent, ons plaatselijke spelers. Onderkaptein van de SVD Arende vanavond. Hier op Oud-Antiqua Park met zijn kaptein Karel Dupree. Zij weer zwart mooi wat zo pas 10 minuten geleden... 3 gedruk het. Spel is weer, tijd is weer aan. De lijn staan is gevormd. Keino Rabi wat gooi daar op. Kehano Februari. Een mol. Jonathan Lottering hou alle statisch op. Die mol wordt statisch. Hij zei ja, jullie zal dat nou moeten gebruiken. Use it once, twice or lose it. Use it or lose it. Bol wordt dan uitgehaald door Elias. Elias geeft hier voor zijn linkerstrijd om. Op schiet verdediging van die Arende. Dat lijkt amper alsof voor mij zo even omkant is. Jelleste. Rotsvaste verdediging. Ja, nee. Bol wordt achtertoe geklapt. Zijn die scheidsrechter. Voordeel wordt gespeeld voor een aanslaan. Dan die Valken. Wat in die bal verloor. Onder druk. En die 5 meter doelgebied vanaf. Die SVD Arende.
1: Goeie rotsvaste verdediging. Die span van die SVD Arende. We also welcome Major. Major uit de Nuka Park. You can catch Major on a Friday evening between 10 and 12. On your favorite radio station in FM. Your voice in the paradise.
0: Dat is die tweede scrum aan hierdie wedstrijd. Eerste scrum het gelijk alsof die Valken... SVD oorheers of oordonder, Jalister. Gelukkig het die bal vannacht uitgekomen. Waar Stemmet die bal uitgehaald het. Die achtste man, Daniel Stemmet van die Arende. Ons houdt die tweede scrum top. So wat 5000 plus toeskouers vanaand hier op Outeniqua Park. Goeie atmosfeer, goeie rugby gees wat die heers in die Suid-Kaap, die Garden Route, SVD.
1: Ja, meneer dames en heren, ik heb een paar die getal gekregen. 8950 mensen wat hier ingekomen. 8950 mensen wat zo ver. Daar is nog een beetje buitenkant. Prachtige daar, is vrijskop daar, is van die arende.
0: Want die van de tweet, via die vrijskop dan direct uitgeskopt. Vanaf een vrijskop, als je hem uitskopt in die 22 meter, tekenen dat die volgende lijn staan die jou ingooi zal wees of is nie. Meneer Paul Mente daar, die assistent scheidsrechter wat sy voorzit. Vier man lijn staan word in die valken geroep. Meneer Rabi Perez, hoe interessante instelling aannemer. Bol word dan gegooi vir Van der Merwe. Elias vat die gaaikie aan, maar hy word grond toegebring door sy weer zwart boei. Sazo Staalmeester Deens Pretorius Rak is gevorm. Elias die bol, Ayali bol uit Geran Hiva, Kaino Februari. Elias Rabi Rak is gevorm. Elias al die bol uit. Geef Sazo Staalmeester Pretorius grond toe gebring. Elias het ons obstructie, ja, dat is accidental. Goed opgeteld, meneer Lotring.
1: Goeie reelkennis daar met dames, daar kunnen zien inderdaad, daar was obstructie. Obstructie daar gedoen, daar per ongeluk die nummer 5 slot van die valke met die draaf van die bal, die nummer 7.
0: Ja, luisteraars, alle obstructies is nie strafskoppe nie. Alle obstructies is nie strafskoppe nie. Accidental obstruction is a scrum.
1: Soos in ieder geval.
0: Meneer Lotring wat natuurlijk sê, julle sal moet nader kom. Krim wat daar gevormd wordt in die doelgebied van die SVD Arende met 10 minuten zijn speeltijd wat oorblijft in die eerste helft. Zij weer Swartboy gooi die bal dan aan die krim, niet stabiel nie, maar stemmen tel die bal op. Rostko Seister wat dinge sal moet beredder, rak is gevormd. Die wandert ooit aan die bal uit. Geen aan die van Ewan Kutsie sterk aangedra. Ewan Kutsie wat grond toegebring wordt. Zij weer Swartboy kijk van die van de toe uit Ulrich Holzine gaat. Skop dan die bal hoog uit. Een doelloos geskop. Direct uitgeskop.
1: Dat is doelloos.
0: Voor en toe. Dat moet een forward pass wees. Voordeel wordt dan gespeeld voor die Arende. Om kant sel. Jonathan Lutring. Dat is die valke wat op aanslag is. Hoofdpaviljoen kan toegespeeld. Die bal wordt achter toe geklapt. Voordeel wordt dan nog weer gespeeld. Steeds gespeeld voor die valke. Elias aan die bal uithaal. Rabi. Bal gaat dan nog stadig gemaakt worden. Dat is pick-up en drive. Elias had hem buiten toe breek. Zo bijna, bijna. Intercept. Daar zijn weer zwart, boy Jallister.
1: Daar was voor als heel voor in de verspan van die valken nie. Besluit die moest hij verspan van die valken. Dat is recht voor die palen. Waar gaat het wees? Gaan het 3 punten wees? Of gaan de uitskop om de rolmaal?
0: Jonathan Lotrik sê, nummer 1 Leiden Meijer. Jij was omkant geweest. Medische beambtes op die veld. Kelvin Kadalkuku. Kane Lungu, wat natuurlijk medische aandacht krijgt. As ek hierdie valke sien, Alistair, dan skop ek pale toe.
1: Dit lyk jy so nie. Dit lyk of die, die valke gaan opsie nummer 2 vat vir die omkant spel, die span van die Arende.
0: Mbembe, Mbembe wat natuurlijk kantlijn toe gaat skop, ja. 5 meter lijn staan in die gebied van die Arende. Ja, luisteraars, jy is ingeskakel op jou Radio Eden FM, jou stem. Rabie en Tilling wat in neem. 5 man lijnstaan word geroep dier die Arende, aanslaan. Valke wat die bal verloor in die lijnstaan, aanslaan. Zij weer zwart mooi wat die bal uithaal, soek van die van de Tweed. En die van de Tweed brengt goeie verlichting. Lijnslaan wat gevormd gaat word buiten die 22 meter van die Arende aan hulle eie doelgebied.
1: Dat is nog al die span van die Arende op die achtervoet, die span van die Valk op die aanval. Op die 22 meter lijnstiplijn is die Valk op die aanval.
0: Pierre Rabie. Bol wordt dan hier afgevat, afgeneem door die SVD Arende die lijnstaan en bol is opgezet. Meneer Lotterik sê vir die valke, jylle sal moet achter inkom. Sy weer swaap my wat die bal uithaal. Geen aan die vir sy nummer 6, Ulrich Stander. Ulrich Hall. Die van de tweet wat die bal weer hier krijg, geen so'n skop. Dis Roscoe Seister. Hy bring my Bembe groot toe. Roscoe Seister. Nie een boy. Het ons houding Nias. Iets wat stadige beweging zien van die val. Ilias. Bol wordt dan hier omgeskopt voor die nummer 8. Zander van der Merwe. Zij weer zwart voor jou doorgang wat Zander groot toe brengt. Sergio Stalmeester. Hij skopt langs en rechts die bal over die veld. Ulrich Hall onder die bal, geef zo waar op een ander. Onder die bal is Ulrich. Hela, Nier. Elias wat aan die bal krijgt, die niet. Geef aan die bal van Bembe, nu Bembe slaat die bal aan. Ja. Die valken wat fouten maken.
1: Daar was White Line Fever, zoals die Engelsman zal zeggen, als ik hem Engels als proefwerkman gebruik. Dat is de White Line Fever. Daar is 5 minuten geworden in de wedstrijd. En die valken wat iets wat hanteringsfouten begaan op die stadium.
0: Die valken klop geweldig aan die deur. Met die telling 19-7. Arende wat voorloop in die eerste helft. Dan zien ons ons vierde
1: Ik moet zeggen, dat is prachtige spel daar, die beide kant van die spannen. Met 4 minuten oor in die wedstrijd. En dat is die vierde scrum. Die veld lijkt een peak conditie.
0: Met 8000.
1: 750 mensen.
0: 8750 toeschouwers. As die veld net elke wedstrijd so kan lyk.
1: Hy kom net dames, hy kom. Volgende as Bloos Kerkkap, ons al glo daar om net dames.
0: Man nie te man. Sy weer swart boy wat met bal in hand staan. Dit is die tweede keer. Ek verwacht dat hier die tweede keer vryskop op die skrim moet een strafskop wees. Maar meneer Lottering het sy redes, hoe kom hy nie het strafskop daar hier nie? 4 minuten. Ze speelt in de eerste helft. Die van de tweet geeft zo'n worstkop vanaf die vrijskop. Sazo Stalmeester is onder die bal. Krijg die bal. Geeft zo'n fop aan pas. Kom dan met zijn linkervoet. Die van de tweet achter. Ulrich Hall zegt voor hem. Ja, skop die op. Ons gaan die bal attack. Ulrich Hall achter die bal. Die jaal van die valken. Mukeli Ulunga wordt groot toegebracht. Elias. Elias gee dan hier vir Bembe. Rotsvaste verdediging van die Arende. Sazo Stalmeester gee dan so hoogskop. René Lucas is onder die bal. René Lucas vang die bal. Maak skoon. Het ons een strafskop.
1: Dat is holding.
0: Ons het een strafskop. René Lucas wat die bal op die grond los. Die Valken wat die bal wen.
1: Skoor maak daar vir die span van die Arende.
0: René Lucas kom daar van Robertson. Maar hy het sy voete gevind hier in die Garden Route, in die suidwestelike distrikte hier by SWD Arende.
1: Ons sê ook
0: sy tuiste gemaak.
1: Ons sê ook goeie naam daar vir die stasiebestuurder meneer Mone Pieters en sy vroutjie daar ingeskakel vanaf Oudtshoorn.
0: Rabi wat natuurlijk die bal weer ingooi. Maar losgebreek en voordeel gespeel. Dat is die Arendese verdediging wat sal moet hou. Elias wat die bal hier uitgeef van die nummer 8. Zander van der Merwe word hard gelak. Meneer Lotterik sê vir die Arende, jylle sal moet op die doellijn bly. Dirko Laurens wat die bal vastmaak. Kom dan weer uit, Sazo Stalmeester geef hem Bembe. Laurens sla die bal aan, maar voordeel was gespeel. Nummer 4. Hy trek hier die losgemaal af, Jelis. Dat is so gevaarlik om Amor af te trek. Onwettige spel. Ek denk meneer Lotterik sal moet hard beginnen praat met die kapteine. Inderdaad. Daar praat meneer Lotterik met Karel Dupree van die Arende. Hy sê vir hulle, hier staan julle geweldige klomp strafskoppe af. Wanneer ons in julle gebied kom, die red zone kom, is het waar julle ongedwonge of foute maak. En miskien die volgende een gaan ons een geel kaart sien.
1: Ja, so'n Bembe met haar aandag en hinder van die muur is die span. Bembe, wat maak hulle? Gaan weer uitskop in die kantlijn. Dat is die Arende wat op die geest van hier op die Roekepak, luisteraars. Prachtige. Dat is die skap. Dit is aanmoedig hier op die Nuka Park met die vaak op die aanval.
0: 5 meter lijn staan aan die doelgebied van SWD Arende. Rabi het so'n slaagse instelling inneming. 6 man lijn staan, bal word voorgegooi. Losgemaal is gevorm. Die losgemaal word statisch. Jonathan Lotterik skeidsrechter sê, jylle sal het moet gebruik. Elias wat hier die bal sal moet uithaal. Nee, die bal losgemaal beweeg voor en toe. Die Arende sal moet hou. Elias wat klein kijk om gaan René Lucas wat op grond toe breng. Een duikslag is uitgevoer. Het ons aanslaan. Nee, die bal is achter toe geslaan. Dirko Laurens. Het ons aanslaan, Jalliste.
1: Nog nie.
0: Rabi. Ons moet net vanaf sê, te team ook meneer Mark Lorenz van Esserak. Valken wat natuurlijk die ballen besit het. 5 meter, 6 meter weg van die doelgebied vanaf die doelheid vanaf die Arende. Arende wordt natuurlijk hier getoetst met hulle verdediger. Hoekom mag op die Arende hier die kant toe in die spasie is aan die oostelike oopaviljoen kan? Sazo Stalmeester geef vir sy 13 telers Pretorius! Kort, kort getikkeld voor die lijn! Rabi! Rabi word aan grond toe gebring so wat 2 meter weg van die doelheid van die Arende. Voordeel word gespeel! Hier gaan een kaart kom, definitief! Kort, die skeidsrechter. Die Arende wat hulle verdediging hier moet ken. 2 meter weg van die doellijn. Weer voordeel word gespeel. Skeidsrechter sê hulle wil die wegrol hier. Nummer 11 gee van Pretorius. En die Valken gaat score. Op. die helfte.
1: Dis aflastyd, dis pragtig. Hier kom 'n geel kaart. Daar kom hy.
0: Nommer 2 word ook 'n geel kaart gegee. Janus Venter moet weggerol het. Maar nie te man nie, Alistair. Die Valken wat terugslaan. Op halftyd. Hulle gaan score. Hulle gaan druk. Stelling dan van die Arende. 12 van die Valken. Met een doelskop wat waargeneem moet word.
1: Ja, luisteraars. Dis 19.12. Dis stelmeester van daar die bos al stel. Om te kyk met 2 punte. Dis een sitter. Hy gaan hem terug. Hy kom voor hem. Dus 14 punte vir die span van die Valken. En 19 vir die Arende.
0: 19 vir die Arende.
2: You can probably

0: Welkom terug, luisteraars, hier bij de Noekenpark.
1: Ja, is die tweede helft wat begint het. Is weer die Arende wat natuurlijk die bol hier weer opdraat. Niel Beekers wordt groter gebracht van Xavier Swartboy. Xavier Swartboy geeft van Divan de Tweed. Divan de Tweed. En die bol hier van Xavier Swartboy. Voor kleine kopjes in die spatie. Zijn zo snel meester wat natuurlijk. En dan komt die bol dan via hier. René Lucas. Hier van Divan de Tweed. Die van het ooit wat te kijken om afstand te winnen. Ja, alleen kreeg het recht. Onder aan de paviljoen of die oostelijke paviljoen. Uitgeskopt. Links dan wat gevormd gaat worden. En dat wil ik bak aan meneer Rabi met die bal in die hand. Vier man links van de rug op. Die bol gaat zitten. Ik heb die middel gegooid op. En daar is het zo. Elias wat natuurlijk vier van Zuidel Staalmeester. Kijk, Zuidel Staalmeester komt die bol niet gek. Wordt er niet op. Krijg daar zijn man. Rosco 60 wat die tackle uitgevoerd. Elias, hier voor Dubert. Van Golden Blade.
0: Hold de pas nou. Prachtig, daar die nummer 8.
1: Golden Blade wat die bol die wil los op die grond die Jallister. En Jonathan Lottering wat natuurlijk om straf daarvoor. Is weer die Arende wat met 14 mannen speel. Geel kaart was gegeven.

0: he's on a goal line dropout.
1: That's correct.
0: Too late.
1: Die bloem die Diamonds. Hulle hulle eerste legkaarte oopmaak want hy het ongelukkig die bal aangeslaan. Twee moet gaan druk op die balval. Geraak deur sy kniekop daar.
0: Masana Umtali.
1: Dis nommer 13, Umtali.
0: Umtali. Masana Umtali. Goal line drop.
1: Maar die Arends, Arende by steek is maar goeie spel.
0: 22 meter, Oerits hol onder die bal. Heineke Meijer het seker gesê, jylle spel word gevat van die 22 meter, Oerits hol onder die bal. Heineke Meijer het seker gesê, jylle sal op om het skop achterlaag begin die bal te dra. Maar sy beswaard boor wat die bal die uitdaal geef, want die wat het die achterlaag in die paviljoen kan. Wil Beekers wat die lijn aanvat, maar word gewoon toegebring. Xavier Swartboy weer. Xavier Swartboy aan die bal uitgevoerd van de tweet. Roscoe Seisler aan die binnenkant. Rak is gevormd. Xavier Swartboy aan die bal uitgevoerd van de tweet. Roscoe Seisler aan die binnenkant. Wanneer maar voor en toe aangegeerd.
1: Zoals die van de kaart.
0: Wanneer je scherp.
1: Goeie, ik moet ook noemen, meneer dames. Goeie spel die 9 van die Valken Ilias. Zo blank gewaar daar. Lokriekse
0: oor soos die van Arend van Arend.
1: Dis Ilias die man hier met afgehaal is.
0: Luciano Ilias, baie goeie wedstrijd gehad. Maar plek gemaakt vir Liam Kloosman, so skerp.
1: Goeie, ek moet goed op noem, Liam Kloosman. Goeie spel die in gewaar daar. Hoof blank, dis Ilias aan die vaste skram.
0: Skrimgang gevormd wordt tussen 10 en 50 meter in het doelgebied van die Arende.
1: Die hebben
0: het niet gehad. Trouwtsbaan lekker gemaakt van Liam Kloosman. Wordt aan de ongegooid die Arende wat met een baie sterk skrimgom. Als Trostrop wordt afgedwongen. Vastkop van die Arende.
1: Het is die rat nummer 5 voor geschakeld in die span van die Arende.
0: Hulle hard loop
1: lekker voor die span van die
0: Arende. Als Trostrop wordt afgedwongen. Vastkop van die Arende.
1: Vastkop van die Arende. Geloos daar. Hulle hard loop van die Arende. Voor die span.
0: Die van de toeleid. Wat een vastkop lesteraars. Die van de toeleid komt die bal uit. Ik denk dat hij moet op die 22 meter daar hij lijn out wies. Inderdaad.
1: Ja, die eier daar is meneer Gibbert. Natuurlijk laatst week die wedstrijd gaan teer in die semifinale. Hier ook op het Janouka Park. Ja, luister, die braaivlees vuur daar op die B-veld. Lekker rijk vlees daar. Naar is maar in die B-veld. Prachtige atmosfeer. Hier bij die aarde is op zijn veld.
0: Luister, wat geval. Oeh. Wegvat, Mr. Ref.
1: Dit is een hoe, dit is een haar, dit is alles.
0: Skeisrechter wat sy hand uitstuur, voordeel van wegvat. Die valke wat hier die aarde omhoog gevat het. Aan die aarde wat nou teruggedreven word. Omkant spel. Die van Koetsier, die van de tweet, die van de tweet. Meneer Roscoe sy is er om te kijken wat hij kan doen. Bembe onder de bol. Dat is alles. Die scheidsrechter. Maar hij straf die valken hier. Jelle was omkant.
1: Dat is besluit die tijd. De drie op de Nieuwe Park. Wat gaan die kaptein maken?
0: Twee opties, meneer.
1: De palen toe of gaan die eigen kaptein? Waar gaan het wees?
0: Dan gaan palen toe.
1: Dan gaan palen toe. Die eigen kaptein. Luister, als hij ongeskakeld, dat is 23 minuten verstreken in die wedstrijd. Of oor in die wedstrijd. En niet door die helft. SV Arnhem 26 punten. Span van die Valken 14. Aandacht nou daar bij de tweet. Gaan kijken of hij 3 punten kan bijvoegen bij die telling van 26. Hij kijkt die palen. Dat is natuurlijk een makkelijke kop. Maar dat is 45 meter weg van die paal afkom voor een trap. Voet. Ik ben
0: alles. Hier. 8000 Zuschauer am 15 Meter. Sagen uns alle, wie ist denn was Spieler fährt? Ball wird nachgeschoben, wird uns alles lang hier. Ihr werdet gut sehen, was die Ball kriegt. Sehen wir so an, was die Ball so in die Durchgebiet von die Falkenskopf. Sagen uns alle, wie ist denn binnen 22 Meter. Gaat er kijken, skop dan weer die bal terug. Ulrich Hol onder die bal. Gaan Ulrich Hol die mannen afvat. Ulrich Hol skop dan zo. Oh, aan de bal. Daar moet ons dan zo weer terug op de zijkant. Nee, is dat het? Zijn we zo mooi dat die bal wegspeelt aan de skop, zeister. Was kan wat ik van lachten brengen? Hubert, hier je van zijn klasmoer. Zijn weer zwart bij jou doorgaan.
1: Aka John de Rood.
0: Was kan zijn stem wat in die positie aanvaart? Geen bal hier van Leiden Meijen. Was kan weer? Neem die stemstakel positie aan. Geen van Ulrich Hol. Ulrich Hol, geen zo'n kop is zo klein hier. Ons gaat de lijn staan zien.
1: En dat is die legkaart van het gedeelte daar is.

0: die Nummer 16.
1: Dat lyk na die hele voorry wat gaan gesap word. Engel Kiewit, Pirabi, Lekolden.
0: Meneer dames, daar natuurlijk is gedoen na die onoorwonne skram wat die hier, die SBD Arne gedoen hier. Die mannen moet natuurlijk afhaal. Dat is een beetje moeg nou. Die laatste skram met die SBD Arne donder.
1: Jy dink daar is een bom squad. Heilige
0: is dit die Arne nie? Nog geen nie. En ek Meyer wat natuurlijk sê sy kaart het voor sy borst toe.
1: Kom nie met die lijn staan, vier man lijn staan. Hou om, jy moet op die laat sak. So Olwaan die sterk opgedra falke hoog van die rolle weg nie, maar die loopt nie wat die aarde die zo straf. Jylle moet vinnig nog weg rol, jylle vertraag die speel Lucas wat meters wil. Bovo naar die kerkers kop nie. Slapper giffen. Moet in hartsen van Gersberg. Bovo vast gemaakt. Zij wist van boys. Moet ze pieten worden.

0: Dit is 'n goeie gesig om te sien op die Nikwa Park, luisteraars. Julle moet hier wees om te aanskou. Pragtige rugby wat gespeel word. Hier pragtige skare getal. 150 mense wat hulle ingang gemaak het by die Nikwa Park se hekke.
1: En moenie vergeet, morgen julle klap rugby op julle klapvelde, sportvelde, aan julle gemeenskap, die luisteraars. Gaan uit en ondersteun julle spanne morgen aan. Wedstrijden wat reeds om 1 uur begin. Rugby. Rugby. Zijn die zwart mooi wat die bal ingooi. Die arende wat voor en toe beer met die scrum. Daar sien ons voordeel die arme wat uitkom. Harde vlijkie deel tot het een lotring. Straf die valkers en julle voore. En straf die julle pop uit. Julle kan die druk van man.
0: En dis die arende wat daar voor hem toe kom. Daar die voors, voorheid van die valke wat daar wat betrokken raak daar in een handsak geveg.
1: Ek sal nie nou vir sy wees wat boy sappie. Ek sal mom habie 75 minuten. My man van die wedstrijd. Maar niet te man, meneer Paul Mente. Lijnstaan wat gevorm gaat word. So binnen die 22 meter van die valke.
0: Meneer dames, Nathan Gray, iets wat een stille wedstrijd. Nathan Gray.
1: Ja, ja,
0: slot, iets wat een stillere wedstrijd. Tien oor laas week, zo'n goede, briljante wedstrijd wat Nathan Gray gehad het.
1: Ek, inderdaad, moet ik samen met jou stem, Alistair. Janus Venter wat die bal gaat aangooi achter. Bal word aan die opgegooi en met Ivan Kutsier.
0: Hier kom een mol.
1: Dat is een mol wat voor het meer het die mol afgegaan. Scheidsrechters zijn hier. Mol wat nog steeds voor het meer. Wat weg met mol. Zijn weer zwart mooi wat zien. Daniel Stemmert wordt groot toegebracht. Dat is Ivan Kutsier. Zij weer zwart mooi wat de bal zou moeten uithalen. Geen dan voor Janus Venter. Sekke Kele. Zij weer zwart boy. Geef van Janus Venter. 5 meter, 2 meter weg van die doellijn. Geef op die man dat doellijn! Die valken zijn in slaap gevangen. Die man dat doellijn. Hij is zoals een dief in die nacht. Je ziet hem niet. Maar als je naar die telbord kijkt. Dan als je op die telbord bent en na 40 van die arenden. 39 van die arende en 14 van die valke.
0: Prachtig. Dat is de twee, die eens de twee wat gaan kijken of het deur punten kan bijvoeg. Natuurlijk de twee wat tussen die losbespeers deurkom en die gaan druk die bal daar. Prachtige drie. Maar gaan kijken of hij kan deur punten bijvoeg. Dat is die aandacht op de twee, waar gaan het wees? Hij komt voor en toe, treft met die rechtervoet, waar gaat het weer? Dat is 2 punten!
1: Kom mede, Zamboele, wat ook zijn verschijning van die arende maak, Jellister. Heineke Meijer, wat nou zijn hele plaats van vangers met tellen 4 van die top die arende en 14 van die valken die mannen van Captain Park. Kracht loop in die erkom. Zij weer zwart boy al die bal weer uit. Geen je van de letters van Ulrich Hoor. Dat is een belangrijk. Hij wil achterlijker. Alle werk.
0: Dis aangeslaan deur die span van die Valke. Volgens die eier daar in die ander kant oorlike kan loop van die veld. Skram, dis natuurlik 'n leistaan vir die span van die SB die Arne. En die tackle was aangeslaan. Uitgeneem, geraak deur die span van die Valke.
1: Kan aan Nego wat sy center gelyk maak. Ja, dis Venter gooi die bal hier op met Gray. Geef van Ivan Kutsi, het ons een laat loop. Daniel Stemmert. Met een kracht loop ik Beerij voor en toe. Ivan Kutsi, die kan nie die negen speel. Die wandert toe wat die bal hoog op dat Roscoe Seister onder die bal. Brengt sy man groen toe. Hier kom het dan. Bal dat uitgehaald word door sy voer. Kunak. Hier is die leipel, sy telly. Kunak of hier voor telly. Voor het toneer. Die akker. Het ons geoorloofde spel gezien, Alistair.
0: Ongelukkig, daar is een baie ervaren skimskakker van die bal gegooid en die speler van teruggevallen.
1: Het ons een stambouw gezien, Alistair?
0: Nee. En dames, ek sal een bolstijber maak, die koel is klaar door die kerk en door die consistorie. Die aarde kan hierdie bewestering nie meer verloor nie. Ek gaan een bolstijber maak,
1: met
0: 8 minuten oor in die bestrijd, 41 punt vir die aarde en 14 vir die valke. Hy is dwars deur, hy is los deur, hierdie koel.
1: Kom men en Zambulo wat die bol gaat ingooi. Gooi dan die bol, hier vir sy span, maar sy bol wordt opgesat, die agal die bol uitgeef van niemands land. Alle wereld, Roscoe Seister, jou doering, hy maak alles wat verkeerd is, recht vanaan die so. Sy weer swart boy, lyk het vir my, gaat die hele 90, 80 minute speel. My man van die wedstrijd.
0: Bal afgeneem door die Valke, hier kom die Valke, 3 meter weg van die doelen af.
1: Kromhout. Voordeel word daar gespeeld in die lottering. Sê die Arne was omkant. Bol wordt sterk opgedraaid die erom slopen. Sitelli, gee je voor sy voer. Niemand was opgemerkt wie. Ja, laat ze kijken waar zij weer zwart boy. Niemand is kromskakel.
0: Prachtige spel, hij is uit Akkeloos, hij hoort al bij veld.
1: Alle wereld.
0: Hij is bijna klein, maar is getraind. Is die plaatsvervangers daar ook gaan ons sien vir die ervare loskakel van die SB die Arende
1: meneer Fritz Linga Liam Kloos van dat vrachtingswerker van en daar gaat Skorie Valke Tyler voer.
0: Iets wat vir die troostprys daar vir die span van die Valke
1: Tyler Savoor.
0: Ek gaan bou by my statement. Die Valke wat hierdie wedstrijd nie meer kan wen nie.
1: Vandag ingeskop.
0: Nie is Jack Norris gaan ja om hierdie wedstrijd te wen nie.
1: Is Yassim Amlani.
0: Dis hier by die arm daar agter die paal 'n bietjie konfedereer daar.
1: Maar
0: gesê manne, ons moet 'n bietjie fokus nou daar 5 minute oor in die wedstrijd. Ons moet nog uit fokus.
1: Maak dan
0: die telling nou, dat is
1: 41.
0: Het kan nie 21 wees nie.
1: 41-20.
0: Dat is 41-20.
1: 5 minuut is een speeltijd wat oorblij. Die Arende wat staat. Dag, kom naar die houtplein. Om speel te hervat.
0: Het is aan.
1: 21 moet het dan weer. 16 minuten, dames. Bol wordt dan niet uitgehaald, hier die Valke. word aan die dood getik in die binnen hulle eie doelgebied in die 22. En die lottery met weer voordeels vir die Arende. Die valke wat nou aankom en aanslaan en aanslaan meters ver. Bol wat aan die oostelike paviljoen kan gespeel, maar hier op daar een volkskop wat in die lucht gee. Het was nog steeds voor die aanslaan van die lottering. Die valke wat nie natuurlijk groot toegebring word. Die voer geef ons die tenie. Bebe speel aan hier naar die hoofdpaviljoen kant en zo Bebe! En die hoofdpaviljoen toegebring die Ulrichshol. Voordeel wat voorbij is en Jonathan Lottering en een leidzaal wat gevormd gaat worden.
0: Dat is prachtig. En dat is een ervareloos kakel, Fritzelinga. Prachtige dekverdiening daar. Uitgepast daar of uitgeboende daar, die met 20 van die valke.
1: Janus Venter. Tijd is af.
0: Ja, Janus Venter, daar is ook even een krampede of twee daar.
1: Vier man lijn staan. Word die gegeef van Sinaldo. Daniel Stemmen het ons een skouwerloop gezien, alles dan hier. Sinaldo. Meneer Zijweer Swartboy, wat natuurlijk die veld verlaat het.
0: Jouw man van die wedstrijd natuurlijk.
1: Dat moet wees. Sinaldo weer. Geef van Fritzelinga. Fritzelinga speel van die van de tweet. En die oostelijke paviljoen kan, oop paviljoen kan. Sinaldo, breng weer die bal hier vannacht uit. Jy sal moet uitkomen. Sinaldo. Ulrichshol. Klok om wat aanslaan.
0: Ongelukkig, net sy concentratie vlak verloor daar, dis om klonk. Ongelukkig, aangeslaan die nummer 18.
1: Sinaldo wat natuurlijk hier van sloppen aan hier. Maar om sloppen wat natuurlijk. Aanslaan. Met 3 minuten is een speeltijd wat oorblij. En hier die eerste divisie finaal. Dian Trotsky. Wat op die veld verskyn, Ulrichshol wat afkom. Nummer 23, Kuilsuister, wat Ulrichshol vervang. Janus Venter, wat afkom. Van meneer Dian Trotsky, laat opgaan. En gesê, wel gedaan, o maat. Ons het hier een in die sakkie. Met 2 minuten is een speeltijd wat oorblij om hierdie uit in die Kwapark en Zoots. Die stad van alle redes. Die rugby redes. Maar die Arende wat hier gestraf word, klimhard gestraf word. Hulle skrim op sy meneer Lottering. Sifoor wat die bal hier uitskop hier lijn staan wat gevorm gaat word alles te binnen die 22 meter definitief van die Arende.
0: Vreugde vieren, we gaan brand vanavond hier in George. Ja, vreugde vieren.
1: Ja nee, die limonades.
0: Dis die limonades, die vreugde vieren, die worstrolletjes alles gaan spat vanavond hier op George. Prachtige rugby vir die eerste daar op dus.
1: Weet net as morgen klap rugby ook luisteraars. Gaat support jou span daar buiten.
2: 2 minutes remaining, 2 minutes.
1: Die valken wat in die bal wen in de lijn staan, een bal wordt opgezet, losgemaald beweer voor en toe. Zo wat daar aan die oostelijke paviljoenkant, die houden dekken. Bal wordt nog steeds voor en toe gebeur. Lijkt die Arende moet uitkomen, die voordeel arm is weer uit, die Arende voordeel wordt gespeeld. Meneer Lottery gaat die Arende hier straf. Bebe, Roscoe Seister, harde vlijkie. Die Arende wat natuurlijk hier die mol, hier die losmaal, gemaal, aftrekt. Zeg meneer Jonathan Lottery.
0: Hij is die valken wat natuurlijk die verloren aanzien wil erwin hier op het Nieuwe Park, luisteraars. Maar hier in Westerik niet meer gewend wordt, hier is met de 3 seconden is oor die wedstrijd.
1: voor wat die bal uitskop. Meneer Hubbard wat sy vlak opsteek. Weg van die doellijn. Dat sal dan natuurlijk wees. Die SWD Arende wat hier die wedstrijd oor een paar seconden sal beklink. Dan sit die Parijs klok wat afgaan. Een mol is opgesit, losgemaal weer voor het door die oostelijke paviljoen kan. Scheidsrechter sê die mol het statisch geword, jylle sal het moet gebruik. Die mol kom dan uit die nasse voor, toe sy voor geest wat klein pas. En hy word aan grond toegebring door Roscoe Seister. Roscoe Seister hou om, scheidsrechter sê jylle sal moet los. As losgemaal. Rotsvaste verdediging van die Arendse Kelis Loppe, wat natuurlijk een dekslag uitvoer. Geen af van Dian Trotsky, Trotsky. Die Valke, daar kom die Valke. Dat is die Arende wat hier die wedstrijd aan gaan beklink hier zo. En die uitvleekje afgeblaas gaat worden. Maar dat is die Valke wat natuurlijk nog die zaken klaargemaakt het. Die harde vleekje. Strafskop van die Valke. Vandaag getikken, vandaag gespeeld het ons 10 meter. Zolton Lottering sê ja. Rak is gevormd. Die 12 sê voor, draai die bal sterk op. Die man in die rooi weer voordeel. Hier kan nog een kaart kom, Jelleste. Hier kan een geel kaart kom. Bol wat dan uitgehaald word hier die nummer 21. Geer soos kop, soos een man in Limburg. Kyle Seister onder die bal. Hier gaan een kaart kom. Hier kom een kaart, Jelleste. Alle wereld, man. Dat is ongedisciplineerdheid van Niel Beekers. Ongedisciplineerdheid. Maar wat het jy verwacht? Bol wordt uitgeskop. 5 meter lijn staan wat gaan gevormd word. Vijf meter lijn staan in het doelgebied van die Arende. Tijd is al reeds verstreken. Die Arende wat gaan triomfeer hier vanavond op Oud-Aniqua Park. Die zege gat is al reeds gebehaald. Een lijn staan die Arende wat die bal invat. Hulle sal nou net moet uitskop. Daar wordt die bal uitgeskop. Die Arende wat hier die wedstrijd wen. Hier die eerste divisie. Kali Cup Black Label. Die Arende is oor van ons. Mooi zeg om uit in die kopbaar George. Alle wereld. Wat een voorrecht is het. Meneer Stanley. En vanaf wijs hulle, hulle kan meer bekroep word as kampioen van die eerste divisie.
3: En so tyd was dit nie gewees nie. Is dit om na te uitsien laat. En so daar is sy is dit dus kon na uitsien en wat die aarde vanaan hier op die Nikwa Park. En geluk aan hulle, ons kon die afgelope tyd kon sien die verbeter en spel die spanwerk en dit alles aangewees die aarde opgesteek is.
1: Ja, die meneer Stanley ons toeter met die mens van die loop die toeskouwers van die hulle wil sien hoe die aarde hier die beek lig en kloof van die aarde van die aarde tot kracht. Wil ons baie bedankie sê vir SVD Rugby Voetbal Unie wat ons hier die geleentheid gee as Eden FM om saam met hulle te kuier, om saam met hulle hierdie wedstrijd uit te saai, om dit vir die gemeenskap makkelijk te maak, vir die gemeenskap wat om die luisteraar en die hele SVD Kaartenroetstreek wat in die opvangsgebiede van Eden FM is, wat ons vanuit die wedstrijd van hulle lewe dag wordt uitgedrukt. Ons wil die aarde SVD bestuur. Monnie Peterson, baie dankie vir die geleentheid wat u vir ons gaan.
3: En met al die woorde wil groet ons die luisteraars, ons gaan terugskakel aan die studio. Baie dankie dat u gevolg het, en baie dankie ook aan twee commentators, Nabil Bambos, as ook Alistair Willem, wat hierdie wedstrijd vir u sinds gebring het hier op Eden FM. Ons gaan by BK Worldwide, hy gaan saam met die keier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Let's cross over to BK.
4: Yes, sir. We're coming live. We're at the stadium. A big shout out to SW Eagles. Thank you so much, Mr. Stan. It's been lovely. It's so amazing. The Eden FM family is here. Massive shout out to the sponsoring partners of this event. Yes, again, for the Youth Hub. It's always nice. It's always good vibes. We're going to be crossing over. It's going to be nice. We have good music stored for you. So, just to make sure that

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.